kann ein Mensch sehr schwind vernichten. Das hat mit falscher Rede zu tun. Sogar sind, was bös und gottlos ist. Warum do wie dort? Vorken do wie dort, wie es wie alle ans Verstallen, als besser als der andere Mensch. Wir proben uns selbst abzubauen, wann wie andere doll rannen. Dort mat en dort hort trachtgestalt worden. In Philippa dort 4. Kapitel, der 8. und 9. Farsch, steht es geschrieben, to go the last, Brüder, wat immer war es, wat immer bedienenswert es, wat immer reicht es, wat immer rein es, wat immer leeftolig es, wat gute Eigenschaften haft, en lovenswert es, door denkt on. Eeft jun doorren wat je van mij je leert en je kreeg, en je heert en je zijn ha, dan wordt de vredensgat met jun zenne. Wat een mens en zijn hart denkt, dat wordt ook van zijn moel uitkomen. Daarom is dat zeer nodig dat we aan zijn gedanken en ons hart met God zijn woord vellen.